Pasasita regla, pasporta na ordu, boyume nor di edad, tabiaha ko un mayor so. Suso, off kung otro persona, e ora e, pa cada sitwasyon, porting mester di un otro dokumento. Controla el lista de chequeo promeco salida via www.rexdinsayn.com/lista de chequeo de viaje menor de edad. Turcosta regla, evita situación desagradable na momento de salida. Esa kita un mensaje de Koninklijke Marechaussee, Ivo Gdeirat. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25.000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100.000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Wotan beke traga par Rijksdienst Caribisch Nederland? Regularmente nos sin vacatura nobo. Quizás, po siguiente reto ta akinang.

0: under 18.
1: Botín un vivienda monumental na Boneiro, Centro Stasis, of Saba. Entrante promedio septiembre, bo per aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promé teco 30 de septiembre 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta más alto ku $25,000 e lo subsidia e saquinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
2: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.
1: Ticket geregeld, paspoort in orde. Reist uw minderjarig kind met één ouder, alleen of met iemand anders? Dan kunnen per situatie andere documenten nodig zijn. Controleer voor vertrek de checklist op www.rijksdienstcn.com/reischecklist-minderjarigen. Alles geregeld, voorkom vervelende situaties bij vertrek. Dit is een boodschap van de Koninklijke Marechaussee en Voogdijraad. Passage de regla, paspoort aan de orde, boyu menor di edad tabiaha ku un mayor so, suso of ku un otro persona, e ora e, a cada situación portin mester di un otro documento. Controla el lista di chequeo promeco salida via www.rijksdienstcn.com/lista-di-chequeo-di-viaje-menor-di-edad. Turco esta regla, evita situación desagradable na momento di salida. Esa kita un mensaje di Koninklijke Marechaussee y Voogdijraad.
2: Ticket arranged? Passport ready? Is your minor child traveling with one parent, alone, or with someone else? Different situations may require different documents. Check the checklist before departure at www.rijksdienstcn.com/travel-checklist-minors. Everything arranged? Avoid unpleasant situations during departure. This is a message from the Royal Netherlands Marechaussee and the Guardianship Council.
1: Botame que traja para Rijksdienst Caribisch Nederland, regularmente nos sin vacatura nuevo. Quizás, por siguiente reto, ta aquí nan. E vacatura nan más actual, botaña siempre riba. www.rijksdienstcn.com/vacatures. Rijksdienst Caribisch Nederland. Sigi traja na futuro di Hollanda Caribense. Wil jij ook werken voor de Rijksdienst Caribisch Nederland? We hebben regelmatig nieuwe vacatures. Misschien zit jouw volgende uitdaging er wel tussen. Het meest actuele vacatureaanbod vind je altijd op www.rijksdienstcn.com/vacatures. Rijksdienst Caribisch Nederland. Samen verder bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland.
2: Would you also like to work for the Rijksdienst Caribisch Nederland? We regularly have new job openings. Maybe your next challenge is among them. You can always find the most up-to-date list of vacancies at www.rijksdienstcn.com/vacancies. Rijksdienst Caribisch Nederland. Building further together the

0: Radio Station BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Potium vivienda monumental na Boneiro, Centustasis of Saba. Entrante promedio September, bo per aplica pa subsidio pa mantención grandi of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promè teco 30 di September 2026. Pa bini na remarche pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta mas alto ku $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda historico sin status di monumento tambe por bini na remarche. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint-Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
3: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com.